0: Wat ek nou daaraan denk, moes Ruud veel inschedinge maak. Eers mal met Naomi weg te treedje van ihre Heimat. Moet ich genoeg zijn arbeiden te gaan met vreemde, zodat zij en Naomi kunnen eten. Nach einer grote Entscheidung, als zij dort woont, Boaz, te vragen of hij zich wordt met haar bevrijden en er steht in jüngeren mond te willen. Krijg zou als zij had schutz genomen en ja God zijn vlecht, zo deed zij Boaz vragen eer en ja zijn vlecht te nemen. Is dat niet een fijne gedanke?
1: Boaz mag ook goede Entscheidungen, dat reicht de donen mag zijn verwanten. Onze Entscheidungen sind sehr wichtig, die bestimmen unsere Taugung.

0: Du hast eingeschaltet nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm schlägt Prediger Reimer auf mit dem Hebräerbrief in das Neue Testament und von der fängt er an mit Hosea im Alten Testament und von der wird er hauptsächlich der Einleitung haben für das Buch. Ich glaube, die nun war der ein, eingeschaut zu bleiben in dem Programm, um zu sein, wo Gott den Prophet Hosea reinmachen wird, um je in Israel zu prophezeien, wo er mit Antwort verhandeln wird in ihrer Angehörsamkeit. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst richtig sehen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wie wurde von dort mit der Old Testament Buch Hosea anfangen? Von Hosea bei dem Eng von der Old Testament sind dort 12 prophetische Bücher. Diese Bücher sind kleiner als die anderen prophetische Bücher sind, aber die sind gerade so wichtig. Diese Bücher reden von Propheten, die Gott geraubt haben, eine sehr wichtige Arbeit zu tun. In eine sehr schwere und dunkle Zeit an der Israel-Nation ihre Geschichte. Die Propheten wären gewöhnliche Männer, die gottesfürchtig wären, den Gott nur sein Volk mit einer Botschaft schicken deed. Den wird nicht einmal gut behandelt, weil die Menschen wären von Gott und seine Gebote weichgegangen. Sie wären nicht sehr willig, nur die Propheten zu hören. So dort wie beter verstohne können, wann er Hosea seine Botschaft nur Israel bracht, willig die Geschichte von dort Volk Israel weiter beticke. Gott hat über ihm geraubt und hat ihm nur dort Kana an Land gebracht. Dit wird dort Land, dat er Abraham und seine Nachkommen versprechen deed. Abraham hat einen Sohn Isaac und Isaac hat 2 Sohns, Esau und Jakob. Jakob hat 12 Sohns, die de 12 Stämme Israel genannt wurden. Die Israeliten wohnten in Ägypten für eine lange Zeit. Und dann raubt Gott Moses, dass er das Volk nur ihr Land bringen soll. Wie das Volk stecksinnig und angehorsam wäre, musste sie 40 Jahre in der Wildnis rumwandern. Als die Jahre vorbei wären, starb Moses, und Josua ward als Leiter eingestellt. Er brachte Israeliten in ihr Land hinein. Dann hatten sie Rechte, die zu den Tiden eingestellt wurden, dort Volk von Feind zu raden. Die Menschen wurden Anrecht tun und wurden andere Jäte dienen. Und dann wurde Gott ein Feind hinein schicken an zu trübeln. Und dann wurde sie Gott anrufen und Gott wurde an Genetisch senden und an Wader ein Rechte schicken. Das ist wie dort vor hunderte Jahre wir. Schließlich sehen die Menschen zu Samuel, dass sie nun ein König wollen haben. Samuel wird der letzte Richter und er wird auch der erste Prophet, mang die Israeliten. Der erste König wird Saul, der über die 12 Stämme Israel regiert. Am Anfang wird er ein guter König, aber Lotte jenk er gegen dem Herr sein Wort. Dort wird der nächste König über alle Stämme. Er wird ein König, dem Gott lief hat. Wann er auch mehrere Dinge deed, die Gott nicht gefallen deed, doch wie er ein König, an wem Gott gefallen hat, wie sein Hort reicht wir. Gott erwählt doof, dort derch arm, wird ein König in ein gebracht worden, dem sein Königrecht niemals ein Eng wird haben. Doof sein no kommen, nur dort Fleisch no, erst der Herr Jesus. Doof sein Sohn Salomo, wie der nächste König, und auch der letzte, der über alle Stämme regieren wird. Diese 3 Königs regierten so wie 120 Jahre. Da wären einige Propheten in dieser Zeit, aber die meisten wurden Lothar nur das Volk geschickt. Als Salomo sein Sohn König gemacht wird, wird der König recht unternehmen geräten. Eine Ursache wäre, dass Salomo hat sich zuletzt zu Aufgottesdienst angegeben. Also wäre da nur 2 Königreichs, mangt die Israeliten. Ein Königreich wird von 10 Stämmen abgemacht. Sie hatte Samaria als ihre Hauptstadt. Den wird den Namen Israel gegeben. Diese 10 Stämme hatten sehr viel Königs, aber da wird nicht einer von denen, die Gott noch fallen deed. Sie wären alle Königs, die Aufgottesdiener wären, und das Volk in Aufgottesdienst leiden deede. Da wären manch diese Menschen Söhne, die Gott fechten deede und am Anbeten deede. Sie bleiben aus dem Königreich im Land so wie 200 Jahre. dan worden zij als gevangenen naar dat Assyrien land genomen en daar verstreed. Hosea zijn dienst weerde deze mensen dicht bij dat eng van het Koninkrijk. Hij zag hoe ze vernicht worden en naar een vreemd land genomen worden. De andere twee stammen hadden Jeruzalem als ihre Hauptstadt. Ze worden den Namen Juda gegeven. Al die Chenigs, die over dat Chenigrijk Juda regierden, werden door zijn nakomen. Daar werden mank den, die goede Chenigs werden, en die mensen terug naar den Gottesdienst aandacht brachten. De Chenigrijk bleef ze wie 140 jaar langer im land, dat heet als Israël. Aber wie zoveel zich van God weggedreht hadden, worden ze schließlich als gevangenen naar dat land Babylon genomen. De tempel in de stad Jeruzalem worden vernicht, en God wordt zijn volk in de toekomst worden bezeken, en er wordt een tijd komen, waar alle 12 stammen taub worden komen. Ze worden een chenig rechtzinnen, en de Heer Jezus wordt als chenig even aan regeren. Während de tijd dat door 2 chenig rechts waren, schickt God aan veel profeten. Deze profeten brachten aan God zijn boodschap een warning. Wanneer ze in haar ongehoorzaamheid en op Gods dienst aanhouden worden, dan wordt God aan rechten en naar een vreemd land nemen. Hosea weer een van de profeten. God schickt aan naar dat Israël Koninkrijk. Hij weer de laatste profeet die naar de 10 stammen geschickt wordt. Hosea weer een profeet van dezelfde tijd als Amos, Micha en Jesaja. Micha en Jesaja waren profeten den God naar dat Juda Koninkrijk geschickt had. En Amos arbeid in datzelfde Koninkrijk als Hosea. Wie weet dat dat Israël Koninkrijk niet weggegaan weer van God? De eerste Koninkrijk had 2 goldene kalven gemaakt en had den in noorden en in zuiden van zijn Koninkrijk opgesteld. Hij zei dan dat deze kalven de jetten waren die dat volk uit Egypte gebracht hadden. Lothar bracht Ahab ook de Baal aandacht en. Als ze zeer naar dat volk kwam, hadden ze al veel jaren er jette aangebreid. Hij had een zeer zware opgave gekregen. We kunnen hem met Jeremia vergelijken. Jeremia weer God zijn profeet om eng van dat Juda Koninkrijk als dat volk naar Babylon genomen wordt. Hosea weer God zijn profeet om eng van dat Israël Koninkrijk als hij naar Assyrien genomen worden. Jeremia en Hosea waren beide zeer vervolgd, en die mensen horchten niet, en je leefde aan niet, dat God aan als een nation rechter wordt. Zo'n kan ook met onze tijd verlicht worden. Daar zijn veel mensen nu die de waarheid niet hieren willen. Dit is zo in jeder geslacht gewaast. Dat schijnt aber zo dat er veel meer in onze tijd zijn als er verheer werden. Er is zoveel falsche leer. De apostel Paulus schreef dit in 2 Timotheus 4, de eerste 4 vers, en zegt, ik vermoon die erenslicht ver God en Christus Jezus, dit is nu tot Timotheus, die de levende en dodes rechter wordt, die zijn komen en zijn rijk, preach dat woord, zie reed, of de rechte tijd of de aanrechte tijd, wies aan waar ze schuldig zijn, stroof voor nedig, vermoon met al het geduld en ongerechte, dan door wordt een tijd komen waar ze niet worden willen je zonder leer aannemen, maar naar hun eigen last worden ze zich leren toproepen die hun oren chittelen worden. Aan de ene hand worden ze hun oren van de waarheid wegdraaien, aan de andere hand worden ze zich wegdraaien naar fabelen. De waarheid moet je predigen zodat mensen kunnen zelig worden. Predigers zijn verantwoordelijk tot God, niet tot mensen. Aber da sind Prediger, die so'n Prediger, wat mensen hier willen. Hosea wie nicht een van zo'n. Wie zullen God ook danken voor zo'n Prediger en missionaren die God nu dienen en nicht bloß reden wat mensen hier willen. De hele grond voor dit Hosea-boek is een treurige Geschichte. Een Geschichte van een gebrokken heim. Wat Hosea met zijn vrouw ervoren deed, is de hele grond van zijn boodschap tot het volk Israël. God brukt deze verhältnis en Hosea zijn leven, zodat Hosea velen kan wo God wein zijn volk velen deed. De familie is de grondlag van dat leven maken valt in deze wereld. Wanneer dat waargenomen wordt, oder in den Grund geklinkt wordt, dan kan zo'n valt niet lang zittlich en jeslich gezond blijven. We leven nu in een tijd waar de familie uit de neen gereden wordt. Mannen verloten de familie oder behandelen aan in een schlechte weg. Vroeger zou zich de allerhand hand gegeven en vorken geven ze zich de andere mannen en tjingen worden hanen hergeschoven. Veel mannen en vroeger willen bloos een goede tijd hebben, zonder dat ze voor tjingen verantwoordelijk zijn. Ze hebben zich de allerhand vernieuwingen hand gegeven. God zij dank dat er nog zonen zijn die te eerder families true zijn. Mocht God zonen vermeren. Je mannen die mijn stem heren, leert wat dat meent jene vroeger zo leef te haar als Jezus Christus in de gemeente leef haft en zichzelf voor haar hand gegeven haft. Je vroeger die mijn stem heren, leert wat dat meent jene man ongedoen te zijn zoals ton Heer. Je kinder die mijn stem heren, leert wat dat meent jene elder gehoorzaam te zijn zoals ton Heer. Alle had leef een voor de andere. Ziet een of de andere ongedoen. Bid een of de andere en leest God zijn woord toop. Vergeeft een of de andere zoals Christus junt vergeeft haft en boet junt hem her op. Dat heim haft een zeer wichtige stede in onze wereld. God haft dat heim met gewisse dingen beschutst en eind als de bevriede toestand. Dat is nu niet immer zo en doorwegen, hebben we zoveel families die uit de neen gereden zijn.

En Matthäus 19, 5. bis 8. Vers steht dit geschreven. En hij, dat heet Jezus, zei, daarom wordt een man zijn vader en moeder verloten, en wordt zich aan zijn vrouw houden. En die twee worden één vlees zijn. Also sind sie nu nicht mehr twee, aber één vlees. Daarom, wat God toegebonden heeft, laat geen mens uiteen scheiden. En Efeze 5, 31 bis 33, lees wie dit. Daarom wordt een man zijn vader en moeder verloten, en wordt zijn vrouw aanhangen, en die twee worden één vlees zijn. Dit is een grote geheimnis, aber ik red van Christus en van de gemeente. Allemaal laten jeder zijn ene vrouw zo leef haar als zichzelf, en die vrouw zal haar man hoog achten. Wil God zoveel van die familie te zeggen heeft, waar we beter verstaan kunnen hoe God zo bezorgd weer wegen zijn volk, en waarom hij Hosea nu aanschakken deed. God wil Hosea als een voorbeeld brengen. Hij zei te hem dat hij zich een hoer vrije zal. En gewoonlijk worden hoer en Israël gesteinigd worden. Hoe dat met deze vrouw en Hosea weer, wordt ons niet gezegd. We kunnen ons denken dat dit wat zeer schwarzinnig was voor Hosea. Dat kan zijn dat wils God aan dit gezegd had, neem Hosea, de gomer, de hoer, als zijn vrouw, en er steht dat hij haar naar de leider bracht. Daardoor kon hij haar van den dood raden. Alles wat hier passiert, wordt ons niet verteld, aber we kunnen ons denken dat door allerhand pluderie en de stad ramgonen wordt. Waarom wordt God zoon van een profeet vorderen? Als God Hosea zei dat hij Gomer als zijn vrouw nemen zal, zei hij ook in de tweede vers van het eerste kapitel, dan dat land, dat heet Israël, heeft zich tot jeugdige hoererie aangegeven. Also zal Hosea zijn bevriede toestand een beeld zijn van de jeugdige verwantschap tussen God en de Israëlieten. En er steht dat ze God en waarheid aanbidden deden, hadden ze zich tot afgodsdienst aangegeven. Dat wie jeugdige hoererie. Hosea wie een beeld van God en Gomer wie een beeld van Israël. De mensen wisten kracht wie Gomer wie en ook wie Hosea wie. Dat is zeer mogelijk dat Hosea zijn ervaring met Gomer en zijn predje brukken deed. Dan wordt hij de mensen wijzen dat je rood zo als Gomer to arm en true wie, zo weer zij to God en true je was. En we denken dat van Hosea zoveel leef to Gomer wijzen deed, dat hij haar van dood raden deed, dat zij dan gescheid wordt zijn. Aber we zijn nog niet dicht met deze geschicht, oh nee. En dat wist immer waar de trig en hoe de Israëlieten zich behandeld hadden. Drie kinderen waren te Gomer en Hosea geboren, twee jongens en één meisje. De eerste jong wordt Jezreel genaamd, en dat meent God wordt verstreien en raag even. Dat tweede kind wie een meisje, die Lo Ruhama genaamd wordt, en dat meent ze heeft geen metlied gekregen. Daarmee ziet God dat hij niet meer erbormen een metlied voor dat Israël Koninkrijk wordt hebben. Dat derde kind, een zin, wordt Lo Ami genaamd. Dat meent niet mijn volk. Daardoor ziet God dat hij Israël niet meer onerkennen wordt. Door de namens dat God deze kinderen geeft, bracht hij dat volk Israël een zeer wichtige nachricht. Over de geschichte nog wieder. Nadem dat Hosea Gomer leef gewezen had, wie ze dacht niet tevreden. Ze ging van Hosea en ihre kinderen weg en ging terug naar haar leven als een hoer. Schließlich verkauft ze zichzelf als een sklaaf en een hoerenhuis. Dan zei de Heer tot Hosea dat hij zijn vrouw terugkepen zal en haar naar huis nemen. Dat weer ook een beeld van hoe God en de toekomst met zijn volk handelen wordt. Dat schijnt zo dat nadem dat Hosea Gomer teruggekauft had, dat ze tevreden gesteld weer en van ihre hoererie geheeld weer. We weten van de schrift dat God een plan heeft voor Israël. Hij moest een strofe, wil ze aangehoorzaam weer gewaast. Ze waren voor 70 jaar uit het land geschikt en aan de wereld verstreid. God had aan als zijn volk erwild en ze waren zijn volk blijven.
Da wäre gewisse Bedingungen, wenn sie in ihr Land bleiben wollen. Sie hatte die nicht geholt und daweil musste sie für 70 Jahre von ihr Land wegbleiben. Einige Themen

0: Die tijd kan kom, want wie worden te oud zijn, tom schaffen. Oder ons wordt vielleicht gezegd worden, dat wie niet meer oor bij de brugge. En dan kan zich een persoon bald nutzlos feilen. Oba, daar zijn dan doch nog veel meerlichheden, wo mensen, wat im Ruhestand zijn, kennen een familie oder een ambient, wat doen. Dat schijnt zo dat Hanna en Simeon namen de gelegenheid voor, indem zij voorts opgesteed, anfangen de geschicht van Jezus zien komen te verbreiden. Ik kan me denken dat zij dat woorden gedaan hebben zo lang als zij reden kunnen. Nicht bloß deden zij beden, aber zij deden van God en zijn heilsplan reden. Dit zullen alle ellere lied wat zich nutzlos feilen, wat geven tom veel leven. En dat is dat beden en dat reden. Wanneer je ellere zendt, dan überlegt, wo je kennen om besten anderen van Jezus vertalen. Dat is niet schwer. Einfach andere zei wat God voor jullie doen heeft. Van passen dan vroeger, als ze ook willen willen om kennen leren. Jonge mensen würde ik willen moeten spreken. Eller mensen einfach maar vroeger, wat bedient Jezus voor jullie? En zo leef ik je wie veel van eller mensen leren, wat ook ons im Glauben stärker wird.
1: Aber vielleicht ist es so, dass sie nicht gesund sind, oder sehr schwach und können vielleicht bloß ein Tag eben im Stuhl sitzen. Fall ihr jünt schlecht, wenn andere jünt Mathe besorgen? Ein Prediger hat da eben einen guten Trost. Er sagt, denkt du an so eine, was dein Gauf habe, andere Menschen zu besorgen, würde dein nicht keine Brücke, wenn dort keine halblose Menschen gauf. Muss sagen, je kenne nusch andere tun, je kenne beide. Im Fallen sein, es du nusch nicht mehr wird, als dort oder wichtiger, als mit Gott Gemeinschaft zu haben. Dort ist für mich ein Trost. Mir können alle Arbeit weggenommen worden, aber beide, wo er kenne tun, so lang als ich denken kann. Dort ist ein wunderbarer Dienst für andere.
2: Ich hab auch so sein, wenn ich alt war. Dort meint dann, wat ik nu beter leren en aanwannen, zo dat het een poort van mijn leven zijn wordt, wanneer ik oud zie. Eine is niemals te oud, oder te jong te beter.
0: Ik denk aan mijn mama, die hield zeer op beter. Aber zij weer ziemlich jong, als zij niet meer raas denken kon. Zij kon niet meer beter. Zij had veel verjet en vlecht op God. Aber hij deed er niemals vergeten. Als zij starf, dat wie als familie vrouw, dat wie wisten, dat zij nu bij God weer, hoe zij waren kon kloor dentje en am onbeden.
2: Simeon had ook de hoopning en den vrede, dat hij wordt bij God zijn noem sterven.
1: Dat heeft ons alle hoopning, van wie God hebben je leeft en nu je volgt am leven. Dort ist wundervoll, alle Menschen zu sein, die zufrieden sind im Leben. Wie können nu anfangen, so zu leben? Jesus ans Leben anzuvertrauen und am den Mittelpunkt merken und ans Leben.
2: Wie freue uns ab das nächste Mal? Gott mit Jünt.
0: Wenn du irgendeine Frage hast, dann kannst du mich schreiben hier als der Adresse. Und mein Name ist Joyce Dick. Box 3, Saas 1, Blumenuert, Manitoba, R0A0C0. En mijn phonenummer is 1-205-3-5-6-0-5-2-3.